0: Plaats toen ik vijf hier.
1: Dan zijn ik aan het wanneer doen. Smart. Je van mijn nota, hoor, de hoor. Die tita klewe, hoor, dan die gelaan. Zeg je mijn nota, hoor, zijn nu lang zo. Aten en zilar en aan de dan. En dat zou lekker naar de gela. De niant, ten aan niant, joh, niant, en de laatste gaat joh. Fasseke manokas, pusto, nul. Pas niet tips, hè? Je fatsa patien en gaan, want toen nog toe. Fats me aan sas. Ten het direct fats, die wordt hier aan sas. Van de hoor. Zat die matunu lani villa mandusa? De tijd in de remis never voor full of full en fear aan moon en zijn azen. De lasse mandusso as is.
2: Ja, ik moet aan miata le sas, ja. Saban zo van een boermela lazan. Na die nakatia, na die anuspoorkel zei hij, dat kan niet aan de sas. Iemand die is dat kan je fanatieu van, als een tarzan, hij met mis fanatieu van, als een tarzan die, ze zijn dat ook al leuul om zijn, maar wat dan neem je zijn, maar na zijn is je, am na zijn, tarzan sas dat Amsone nulla sani nulla tsite matawati uota we nendala na amdeto we resaka circulation na route routier futso zazo de ramko sanlo alo ipetaka yana sasati avsembo discipline tsara taholo nulla
3: faka piarna defa we zay mety amle fanjakana defa de afaka piarna tetinge ohatra mbola tsy tenisa save mbola tsy tenisa save tetide mbola tsy tako ni sasa. Ilaina le fampiarana ny sasa satria le malagasy indraindray bebe saina mafy mafolo de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasa de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa mianatra le sasa tenala kely de mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasa ny mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraiky tata sasa azy.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.